0: kapanti. Ömmi, ömmi. Etä, päi itä muja on.
1: Oi, päi me, moi itäla.
0: Nyt taumatti jo.
1: Oi, päi itä miepä munga vuotta, iits, jäs vaak. Munga mi taata oi taulut mala jeng voi.
0: Oi, kapet kun ohi hikkeng.
1: Oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi,
0: Tata oi, program.
1: Oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi,
0: oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi,
1: oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi